Franse media is een van de slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. De premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag en de politie is op zoek naar een man die de bom in de lobby van het gebouw zou hebben achtergelaten. Als gevolg van de aardbevingen in Venezuela zijn tot nu toe zeker 1700 mensen omgekomen. Onder hen zijn ook 146 Venezolanen die op de dag van de bevingen in de Verenigde Staten waren uitgezet. Zij sliepen in Caracas in een opvanglocatie, precies op de plek waar de bevingen het hevigst waren. Paraguay heeft zich ten koste van Duitsland geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. In Boston stond het na de reguliere speeltijd 1-1 en er kwam een verlenging. Daarin leek Duitsland te scoren, maar die goal werd na ingrijpen van de VAR afgekeurd omdat de keeper werd gehinderd. Penalties moesten dus de uitkomst bieden en de Paraguayanen namen die beter. Zij nemen het zaterdag op tegen de winnaar van de wedstrijd Frankrijk-Zweden. En ook Brazilië is door naar de 8e finales. Zij schakelde vanavond Japan uit met 2-1. Het weer. Vannacht is er weinig bewolking en het koelt geleidelijk af naar 10 tot 15 graden. Morgenochtend raakt het vanuit het westen bewolkt, al schijnt in het midden en het oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal. Fijn dat je

0: van 3 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Een Amerikaanse filmmaker is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor het oplichten van Netflix. Carl Rynch verduisterde $11 miljoen, bestemd voor een science fiction serie die hij nooit afmaakte. Rynch sluiste het geld door naar zijn privérekening, belegde ermee in crypto en loste er creditcardschulden mee af. Ook gaf hij enorme sommen geld uit aan dure auto's, horloges, kleding en spullen voor in huis, waaronder 2 matrassen die samen meer dan 6 ton kosten. In Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. 2 van hen zijn er slecht aan toe en de slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. Volgens Franse media is een van de slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. De premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag. De politie is op zoek naar een man die de bom in de lobby van het gebouw zou hebben achtergelaten. Israël heeft de afgelopen jaren veel meer kinderen gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever dan ooit tevoren. Dat schrijft de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen op Palestijnen. Vorig jaar werden volgens het rapport 54 kinderen gedood door Israël. En in bijna een kwart van de gevallen hebben militaire burgers of medici op afstand gehouden, waardoor medische hulp te laat kwam, stelt B'Tselem. En tot zeker donderdagavond rijden er geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Reizigers worden tussen Rotterdam en Zwijndrecht met bussen vervoerd. Bij Rotterdam-Zuid was de afgelopen ochtend een brand in een kabelgoot, waardoor seinen en wissels niet kunnen worden bediend. En het weer. De komende ochtend raakt het vanuit het westen bewolkt, al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert.

0: met het nieuws van 4 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. In het Friese dorp Spanga zijn twee mensen met de auto in het water terechtgekomen. En daarbij is de passagier om het leven gekomen. De bestuurder van de auto is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er was geen andere auto bij het ongeluk betrokken. En de politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk in Friesland. In Monaco zijn drie mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. Twee van hen zijn er slecht aan toe. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. Volgens bronnen van de Franse media is een van de slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. De premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag en de politie is op zoek naar een man die de bom in de lobby van het gebouw zou hebben achtergelaten. Israël heeft de afgelopen jaren veel meer kinderen gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever dan ooit tevoren. Dat schrijft de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen op Palestijnen. Vorig jaar werden volgens het rapport 54 kinderen gedood door Israël. En in bijna een kwart van de gevallen hebben militairen burgers of medici op afstand gehouden, waardoor medische hulp te laat kwam, stelt B'Tselem. En de Amerikaanse filmmaker Carl Rynch is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor het oplichten van Netflix. Hij verduisterde $11 miljoen, bestemd voor een science fiction serie die hij nooit afmaakte. Rynch luisterde het geld door naar een privérekening, belegde ermee in crypto en loste er creditcardschulden mee af. En ook gaf hij enorme sommen geld uit aan dure auto's, horloges, kleding en spullen voor in huis, waaronder twee matrassen die samen meer dan 6 ton kosten. En het weer. De komende ochtend raakt het vanuit het westen bewolkt. Al schijnt in het midden en oosten nog ruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar

0: is Eén Vallei met het nieuws van 5 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het Franse parlement heeft een wet aangenomen om de opmars van zogenoemde ultra-fast fashion in het land te stoppen. Het gaat dan met name om Chinese webwinkels als Shein, Temu en AliExpress die heel veel snel wisselende mode aanbieden. Die kleding is bovendien zo goedkoop dat repareren niet loont en de Franse politiek vindt dat niet duurzaam. In het wetsvoorstel staat dat de ultra-fast fashion bedrijven straks geen reclame meer mogen maken en ook komt er een toeslag op deze modeartikelen. In het Friese dorp Spanga zijn twee mensen met de auto in het water terechtgekomen. En daarbij is de passagier om het leven gekomen. De bestuurder van de auto is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er was geen andere auto bij het ongeluk betrokken en de politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk in Friesland. In Monaco zijn drie mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. Twee van hen zijn er slecht aan toe. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. En volgens bronnen van Franse media is een van de slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. De premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag. De politie is op zoek naar een man die de bom in de lobby van het gebouw zou hebben achtergelaten. En de Amerikaanse filmmaker Carl Rynch is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor het oplichten van Netflix. Hij verduisterde $11 miljoen, bestempeld voor een science fiction serie die hij nooit afmaakte. Rynch sluiste het geld door naar een privérekening, belegde ermee in crypto en loste er creditcardschulden mee af. En ook gaf hij enorme sommen geld uit aan dure auto's, horloges, kleding en spullen, waaronder twee matrassen die samen meer dan 6 ton kosten. En het weer, vanochtend bewolking vanuit het westen. Al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek

wist wat mij hier hield, dat mijn thuis was al die tijd.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 6 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. In Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. 2 van hen zijn er slecht aan toe. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. Volgens bronnen van Franse media is een van die slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. En de premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag. De politie is op zoek naar een man die een bom in de lobby van het gebouw zou hebben achtergelaten. Israël heeft de afgelopen jaren veel meer kinderen gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever dan ooit tevoren. Dat schrijft de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. Die groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen op Palestijnen. Vorig jaar werden volgens het rapport 54 kinderen gedood door Israël. En in bijna een kwart van die gevallen hebben militairen burgers of medici op afstand gehouden, waardoor medische hulp te laat kwam. Het Franse parlement heeft een wet aangenomen om de opmars van zogenoemde ultra-fast fashion in het land te stoppen. Het gaat dan met name om Chinese webwinkels zoals Shein, Temu en AliExpress. Die kleding is zo goedkoop dat repareren niet loont. En de Franse politiek vindt dat niet duurzaam. In het wetsvoorstel staat dat de ultra-fast fashion bedrijven straks geen reclame meer mogen maken. En ook komt er een toeslag op deze modeartikelen. De Amerikaanse filmmaker Carl Rynch is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor het oplichten van Netflix. Hij verduisterde $11 miljoen, bestemd voor een science fiction serie die hij nooit afmaakte. Rynch sluiste het geld door naar een privérekening en hij gaf enorme sommen geld uit aan dure auto's, horloges, kleding en spullen, waaronder 2 matrassen die samen meer dan 6 ton kosten. En het weer. Vanochtend raakt het vanuit het westen bewolkt. En al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. En het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: met het nieuws van 7 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het is Nederland niet gelukt om de 8e finales van het WK voetbal te bereiken. Lang ging het gelijk op in Monterrey. Gakpo wist in de 72e minuut het Nederlands elftal op voorsprong te brengen via een voorzet van een vallende Summerville. Toch kwam Marokko nog terug op gelijke hoogte. Bij de strafschoppenserie ging het uiteindelijk mis.
2: Bart Verbrugge of Saibari? Saibari voor de volgende ronde. Saibari! Ja, het is voorbij. Het is afgelopen voor Nederland. Saibari schiet raak. En Nederland is uitgeschakeld op het wereldkampioenschap.
1: Marokko speelt zaterdag tegen Canada. In Utrecht zijn veel feestende voetbalfans van het Marokkaanse elftal op de been. En er wordt getoeterd en vuurwerk afgestoken. Ook in de Schilderswijk in Den Haag wordt gefeest. Maar daarbij is ook vuurwerk naar de politie gegooid. De politie heeft een waterkanon ingezet. En Omroep West meldt dat er iemand is aangehouden. Voor het Nederlandse cryptoplatform Knaken is faillissement aangevraagd. Knaken voldeed niet aan nieuwe Europese regels en kreeg geen vergunning. En daardoor konden begin deze maand klanten niet meer bij hun cryptomunten, zegt economieredacteur Bart van der Heijden.
3: Het gaat ook om een best wel grote groep klanten. Zo'n 30.000 mensen, schat het OM zelf. En daarom wil het Openbaar Ministerie dat er een faillissement wordt aangevraagd. Dan wordt er namelijk een curator aangesteld en die kan dan kijken, heel simpel gezegd, over wat er nog over is van die cryptomunten en die kan dit onder de klanten verdelen.
1: En de FIOD bekijkt of er strafbare feiten zijn gepleegd. In het Friese dorp Spanga is een auto in het water beland. Daarbij is de passagier om het leven gekomen en de bestuurder van de auto is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er was geen andere auto bij dat ongeluk betrokken. Het weer, eerst zon, van het westen uit meer bewolking. Vanmiddag misschien wat regen. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: van 8 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het is Oranje niet gelukt om de laatste 16 te bereiken op het WK. Marokko is door en treft in de volgende ronde Canada. Zoals al vaker op een eindtoernooi ging het voor Oranje mis in de penalty-serie. Volgens bondscoach Ronald Koeman was vooral de tweede penalty van Marokko een kantelpunt.
2: Bart die heeft hem, die bal ligt hem achter hem. En met zijn eigen hak tikt hij die bal erin. Ja, als je dit soort momenten dan ook nog tegen je hebt, dan houdt het op.
1: Nederland heeft nu 7 strafschoppenseries verloren op een eindtoernooi. 2 keer werd er maar gewonnen. Teleurstelling dus bij de Nederlandse fans die massaal waren opgebleven om Nederland midden in de nacht aan te moedigen.
3: Ja, kut. Oftewel kwalitatief uit het teleurstellend. Maar ja, wat doen we er dan?
4: Ja, zuur. En het raakt me heel erg. Maar het is eenmaal zo, dus klaar.
1: In een aantal steden gingen feestende Marokko-fans de straat op. Zoals in Utrecht, Amsterdam en Rotterdam. In de Haagse Schilderswijk braken ongeregeldheden uit. Fans blokkeerden de straat. De ME kwam in actie met een waterkanon. Agenten werden bekogeld met stenen en vuurwerk. Volgens de politie in Den Haag zijn enkele mensen aangehouden vanwege openlijke geweldpleging. Voor het Nederlandse cryptoplatform Knaken is faillissement aangevraagd. Mogelijk zijn 30.000 klanten hun geld kwijt. Ze kunnen sinds begin deze maand niet meer bij hun cryptorekeningen. Knaken voldeed niet aan nieuwe Europese regels. De FIAT bekijkt of er strafbare feiten zijn gepleegd. Er is beslag gelegd op het vermogen van het bedrijf. Er is niemand aangehouden. Dan het weer nog. Eerst zon, van het westen uit meer bewolking en vanmiddag misschien wat regen. Het wordt vandaag 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 9 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het dodental na de twee aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 1700, heeft de parlementsvoorzitter van het land bekendgemaakt. Het aantal gewonden na de aardbeving staat nu op ruim 5000. Correspondent Nina Jurna ziet de verwoesting in de stad La Guaira met eigen ogen.
2: Moet je voorstellen dat je daar gewoon achter elkaar hele ingestorte flatgebouwen eigenlijk hebt. En dat daarbovenop wordt dan nog gezocht naar overlevenden, ook door hulpteams, maar ook door mensen zelf.
1: Bijna 16.000 mensen zijn dakloos geworden door de aardbeving. Marokko is door naar de volgende speelronde van het WK voetbal. Nederland ligt eruit. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1 en in de verlenging werd niet gescoord. Dus het draaide uit op penalties. Daarbij trok Marokko aan het langste eind. De Marokkaans-Nederlandse speler Masraoui is blij met het resultaat van het Marokkaanse elftal.
3: Ja, geweldig. Je ziet het. We vieren het alsof we de finale hebben gewonnen. Dus ik denk dat onze acties meer dan genoeg zeggen.
1: Marokko speelt in de achtste finale tegen Canada. En na de overwinning van Marokko is het op enkele plaatsen onrustig geweest. In het centrum van Rotterdam kwam de ME in actie toen feestende Marokkaanse supporters niet wilden vertrekken. Vier mensen zijn opgepakt. In de Schilderswijk in Den Haag blokkeerden Marokkaanse supporters de weg. Ze gooiden stenen en vuurwerk naar motoragenten. De ME zette het waterkanon in. Er zijn zeker 10 mensen opgepakt. In Amsterdam en Utrecht verliep de viering vreedzaam, net als in de Belgische hoofdstad Brussel. Het weer nog. Eerst heeft de zon nog veel ruimte, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. In de loop van de middag kan er een beetje regen vallen, maar op de meeste plekken blijft het droog. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: 10 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal fraudegevallen met betalingen is vorig jaar met 30% gestegen, meldt de Nederlandse Bank. Het fraudebedrag liep op tot bijna 200 miljoen euro. Er wordt vooral fraude gepleegd bij snelle betalingen, waarbij geld vrijwel meteen op een rekening staat. Criminelen doen zich voor als familielid of iemand van de bank en vragen geld over te maken. Ook betalingen naar het buitenland zijn gevoelig voor fraude. Zulke overboekingen zijn lastig terug te draaien. Na de overwinning van Marokko op Oranje is het op enkele plaatsen onrustig geweest. In het centrum van Rotterdam kwam de ME in actie toen feestende Marokkaanse supporters niet wilden vertrekken. 4 mensen zijn opgepakt. In de Schilderswijk in Den Haag blokkeerden Marokkaanse supporters de weg. Ze gooiden stenen en vuurwerk naar motoragenten. De ME zette het waterkanon in. Er zijn zeker 10 mensen opgepakt. In Amsterdam en Utrecht verliep de viering vreedzaam, net als in de Belgische hoofdstad Brussel. Het aantal migranten dat naar Nederland komt blijft dalen. Vorig jaar waren het er 309.000, 8.000 minder dan een jaar eerder, meldt het CBS. Er kwamen voornamelijk minder asiel- en kennismigranten van buiten de EU. Het is het derde jaar op rij dat de immigratie afnam. Stichting Sieren start vandaag een campagne om mensen aan te moedigen een praatje met elkaar te maken. Uit onderzoek van Sieren blijkt dat zo'n 1,4 miljoen Nederlanders nooit een spontaan praatje maken met een onbekende. Bijvoorbeeld omdat ze dat niet durven. Maar een praatje maken kan volgens Sieren een positief effect hebben op het mensbeeld. Ook vergroot het vertrouwen en kan het de band met de buurt versterken. Het weer bewolkt, ook af en toe zon. Misschien een enkele bui en 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 11 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een bedrijf in Genemuiden zijn hulpdiensten opgeroepen vanwege een ongeluk met een gevaarlijke stof. Onduidelijk is wat er is gebeurd. Er zijn 6 ambulances ter plaatse, meldt de regionale omroep Oost. Er zijn meerdere gewonden en zeker 1 ambulance is inmiddels met een gewonde onderweg naar het ziekenhuis. Het bedrijf in Genemuiden is ontruimd. Bij ongeregeldheden in Den Haag na de WK-winst van Marokko zijn 13 mensen aangehouden. Voetbalfans in de Schilderswijk gooiden stenen en vuurwerk naar de politie. De ME voerde charges uit en gebruikte het waterkanon. Ook in het centrum van Rotterdam was het na de wedstrijd even onrustig. 4 mensen zijn aangehouden voor mishandeling en verstoring van de openbare orde. Het aantal fraudegevallen met betalingen is vorig jaar met 30% gestegen, meldt de Nederlandse Bank. Het fraudebedrag liep op tot bijna 200 miljoen euro. Er wordt vooral fraude gepleegd bij snelle betalingen, waarbij geld vrijwel meteen op een rekening staat. Criminelen doen zich voor als familielid of iemand van de bank en vragen geld over te maken. Ook betalingen naar het buitenland zijn gevoelig voor fraude. Zulke overboekingen zijn lastig terug te draaien. Stichting Sieren start vandaag een campagne om mensen aan te moedigen een praatje met elkaar te maken. Uit onderzoek van Sieren blijkt dat zo'n 1,4 miljoen Nederlanders nooit een spontaan praatje maken met een onbekende, bijvoorbeeld omdat ze dat niet durven. Maar een praatje maken kan volgens Sieren een positief effect hebben op het mensbeeld. Ook vergroot het het vertrouwen en kan het de band met de buurt versterken. Het weer, bewolking en af en toe wat zon. Misschien ook een enkele bui en 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: met het nieuws van 12 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Opnieuw zijn vorig jaar minder baby's en kleuters gevaccineerd. Onder tieners steeg de inenting tegen HPV en meningokokken juist licht, meldt het RIVM. Maar over het algemeen blijft de vaccinatiegraad te laag. Voor de meeste vaccinaties ligt die onder de 90%. En dat verhoogt de kans op een uitbraak van ziektes. Daarom wil het kabinet de komende jaren onder meer de wijkgerichte aanpak verhogen. Daarbij wordt bijvoorbeeld voorlichting gegeven in wijken waar de vaccinatiegraad laag is. Vorig jaar kregen ruim 500 kinderen mazelen, vooral kinderen op basisscholen met een lage vaccinatiegraad. 13 medewerkers van een bedrijf in Genemuiden in Overijssel zijn naar het ziekenhuis gebracht nadat een accu van een heftruck droog kookte. Daarbij is een gevaarlijke stof vrijgekomen. Ook een brandweerman kreeg gezondheidsklachten en ook hij is naar het ziekenhuis gebracht. De heftruck is naar buiten gesleept en het gebouw in Genemuiden is ontruimd. De komende dagen rijden er ook geen internationale treinen van en naar Londen. Door de brand in een kabelgoot op het spoor tussen Rotterdam en Zwijndrecht kan de Eurostar niet rijden. Ook is er vertraging op het traject richting Brussel en Parijs. Vanwege diezelfde brand rijden sinds gisteren ook al geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Die stremming duurt nog tot zeker donderdagavond. Het Nederlandse elftal vliegt morgen terug naar Nederland na de uitschakeling op het WK voetbal. Het toestel landt morgen nacht op Schiphol. Vandaag gaat de ploeg eerst terug van Monterrey naar Kansas City, de thuisbasis tijdens het WK. Niet alle spelers vliegen terug naar Nederland. Een aantal internationale spelers gaat naar andere bestemmingen. Nederland verloor vannacht met strafschoppen van Marokko. Het weer, bewolking en af en toe wat zon. Misschien een enkele bui en 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en...

tweede klas. HAVO, VWO, op mijn tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd het me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn waarde.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 1 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het onderzoek naar de dood van het meisje Tamar uit Muiden heeft te lang geduurd, vindt het Openbaar Ministerie. Dat heeft excuses aangeboden aan de nabestaanden en de verdachte automobilist. Tamar van 14 verongelukte op de dijk tussen Marken en Volendam. Na 6 jaar is de rechtszaak nu begonnen. De politie in Spanga in Friesland heeft de bestuurder aangehouden van de auto die vannacht in het water reed. Hij is minderjarig en wordt verdacht van rijden onder invloed. Bij het ongeluk kwam zijn passagier van 18 om het leven. Het RIVM maakt zich zorgen over een opeenstapeling van crises, zoals klimaatverandering en resistente bacteriën en virussen. Als dat allemaal bij elkaar komt, kan een nieuwe grote crisis voor de volksgezondheid ontstaan, aldus het RIVM. De explosie in een appartementsgebouw in Monaco van gisteravond was een gerichte aanslag, zegt de openbaar aanklager van het prinsdom. Een terroristisch motief wordt uitgesloten. Gisteravond ging een explosief af in de lobby van het gebouw. Daarbij raakte een echtpaar en een kind van 13 gewond. Franse media melden dat een van de gewonden een steenrijke Oekraïense zakenman is. De politie is op zoek naar de man die de bom achterliet. Vermoed wordt dat hij naar Frankrijk is gevlucht. De Duitse bondskanselier Merz krijgt veel kritiek op zijn reactie na de uitschakeling van Duitsland op het WK voetbal. De ploeg verloor gisteren na strafschoppen van Paraguay. Merz sprak het team daarna bemoedigend toe in een bericht op sociale media. Hoewel de uitschakeling pijn doet, wat een wedstrijd, schreef hij. Mensen vroegen zich online af of ze wel dezelfde wedstrijd hadden gezien als Merz. De Duitse krant Bild schrijft dat hij zichzelf belachelijk maakt. Het weer, veel bewolking, af en toe zon en misschien een enkele bui bij 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het OM eist 2 maanden cel tegen de man die het meisje Tamar van 14 uit Marken aanreed. Ze werd 6 jaar geleden op de dijk tussen Marken en Volendam langs de weg gevonden. De man had eerder al toegegeven dat hij over iets heen was gereden, maar dat hij niet wist wat het was en vervolgens was doorgereden. Voor de aanrijding en het doorrijden eist het OM nu een celstraf van 2 maanden. De bestuurder kreeg van het OM aanvankelijk een boete en daarop werd besloten de ouders van Tamar naar de rechter te stappen om alsnog een rechtszaak af te dwingen. Zorginstellingen als verpleeghuizen hebben steeds meer last van een tekort aan personeel. Vooral de nieuwe regels rond de inzet van ZZP'ers heeft het tekort verslechterd, stelt adviesorganisatie BDO. Daardoor mogen freelancers niet hetzelfde werk doen als mensen in loondienst. Veel ZZP'ers besloten vervolgens de zorg te verlaten en niet in dienst te komen. Het ging om zo'n 3000 medewerkers. Vooral in de gehandicaptenzorg is dat volgens BDO een groot probleem. De politie in Spanga in Friesland heeft de bestuurder aangehouden van de auto die vannacht in het water reed. Hij is minderjarig en wordt verdacht van rijden onder invloed. Bij het auto-ongeluk kwam zijn passagier van 18 om het leven. Het RIVM maakt zich zorgen over een opeenstapeling van crises, zoals klimaatverandering en resistente bacteriën en virussen. Als dat allemaal bij elkaar komt, kan een nieuwe grote crisis voor de volksgezondheid ontstaan, zegt het RIVM. Het weer, veel bewolking, af en toe wat zon en misschien een enkele bui bij 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23. Dit was het NOS-journaal.
1: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 3 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een politieman die terecht stond voor het verkrachten van een meisje van 17 in Nieuwegein is vrijgesproken. Ook een medeverdachte krijgt geen straf. Volgens het Openbaar Ministerie was het meisje zo dronken dat ze bijzonder kwetsbaar was toen de mannen seks met haar hadden, maar de rechtbank acht dat niet bewezen. Ook zijn de mannen gestopt toen het meisje zei dat ze geen seks meer wilde. Tegen de man die 6 jaar geleden de 14-jarige Tamar aanreed en daarna doorreed, is 8 weken cel geëist. Hij moet ook een schadevergoeding betalen aan de nabestaanden en de kosten van de begrafenis als het aan het OM ligt. Het meisje overleed aan haar verwondingen. Aanvankelijk kreeg de man die nu terecht staat alleen een boete, maar de ouders van Tamar dwongen alsnog vervolging af. Het OM maakte vandaag excuses voor de gang van zaken. In de buurt van scholen en beschermde natuurgebieden zijn te veel bestrijdingsmiddelen gevonden. Uit onderzoek van de NVWA blijkt dat bijna 1/3 van de telers die dicht bij scholen en natuurgebieden zitten de regels overtreedt. Ze gebruikten te veel bestrijdingsmiddelen of stoffen die überhaupt niet gebruikt mogen worden. 19 bedrijven kregen daarvoor een waarschuwing of boete. De NVWA deed het onderzoek omdat steeds meer mensen zich zorgen maken over de gevolgen van bestrijdingsmiddelen. Defensie past de regels aan rond legeroefeningen na de grote natuurbranden die daarbij 2 maanden geleden uitbraken op de Veluwe en in Brabant. Er waren al protocollen om te voorkomen dat er brand zou uitbreken bij oefeningen, maar Defensie vindt die niet genoeg meer. Als er een groot risico is op natuurbranden, mag het leger alleen explosieven gebruiken als de brandweer op een afstandje klaar staat. Het weer, veel bewolking, af en toe zon en misschien een enkele bui bij 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en

0: 4 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De dreiging van jihadistische aanslagen in Nederland blijft groot. Volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid zijn de laatste tijd meerdere aanslagen voorkomen, vooral van individuen of kleine groepjes. Steeds vaker zijn het minderjarigen die online radicaliseren door het gedachtegoed van IS. Transgenderzorg voor minderjarigen in Nederland is goed geregeld en kan gewoon op de huidige manier doorgaan, concludeert de Gezondheidsraad. De SGP en NSC maakten zich zorgen over de mentale en fysieke effecten van die zorg. Kinderen kunnen hormoonbehandelingen krijgen om de puberteit te remmen of om daarna het geslacht te veranderen. Volgens de Gezondheidsraad blijkt hun algemene welzijn erop vooruit te gaan. Over de lange termijn effecten zijn te weinig gegevens beschikbaar. Wel benadrukt de Raad dat dit soort behandelingen in Nederland pas wordt ingezet na jaren onderzoek en gesprekken met ouders en deskundigen. Een gevangenbewaarder is veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf voor het verkrachten van een vrouw in haar cel. Dat gebeurde in 2010 in de vrouwengevangenis in Nieuwersluis. Ook mag de man 5 jaar niet als cipier werken. De rechtbank rekent de man zwaar aan dat hij de vrouw verkrachtte tijdens de uitvoering van zijn werk, terwijl hij verantwoordelijk voor haar was en zij afhankelijk van hem. Telers, vlakbij basisscholen of beschermde natuurgebieden, gaan geregeld de fout in met het gebruik van bestrijdingsmiddelen. De NVWA zegt dat 1/3 van de gecontroleerde telers de regels overtrad. Er werd bijvoorbeeld te veel bestrijdingsmiddel gebruikt of een middel dat niet is toegestaan. 19 bedrijven kregen een waarschuwing of boete. Het weer. Vanavond blijft het overwegend bewolkt en droog. Vannacht trekt de bewolking weg en koelt het af naar 1 graad of 13. Morgen veel zon. In het binnenland wat stapelwolken en overwegend droog. En het wordt morgen ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Door Alt Megens met het NOS-journaal. Het ministerie van Volksgezondheid stond ertoe dat verpleeghuisbewoners tijdens de eerste coronagolf verplicht binnen moesten blijven, terwijl dat juridisch helemaal niet mocht, blijkt uit een analyse van Nieuwsuur. De regel werd niet officieel door het kabinet aangekondigd, maar werd wel genoemd in instructies aan het personeel door de branchevereniging van verpleeghuizen. De instructie om verpleeghuisbewoners binnen te houden bleef ruim 2 maanden bestaan. Juristen reageren kritisch dat het ministerie van Volksgezondheid hieraan meewerkte. De dreiging van jihadistische aanslagen in Nederland blijft groot, dat schrijft de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid in zijn halfjaarlijkse dreigingsbeeld. Dreigingsniveau blijft 4 op een schaal van 5. Volgens de NCTV zijn het vooral individuen of kleine groepjes die jihadistische aanslagen voorbereiden. Steeds vaker gaat het daarbij om minderjarigen die online radicaliseren door het gedachtegoed van IS. De NCTV zegt dat de laatste tijd meerdere aanslagen zijn verijdeld. Zo werden terrorismeverdachten aangehouden in asielzoekerscentra in Dronten en Vlissingen. Een gevangenbewaarder is veroordeeld tot 3 jaar cel omdat hij een vrouw in haar cel heeft verkracht. Dat gebeurde in 2010 in de vrouwengevangenis in Nieuwersluis. De rechtbank rekent het de man zwaar aan dat hij de vrouw verkrachtte tijdens de uitvoering van zijn werk, terwijl hij verantwoordelijk voor haar was en zij afhankelijk van hem. Op Wimbledon heeft Jesper de Jong zich geplaatst voor de tweede ronde. Zijn partij tegen Rinki Hijikata werd gisteravond stilgelegd vanwege de duisternis en ging vanmiddag verder. De Jong was uiteindelijk in 5 sets te sterk voor de Australiër. Morgen speelt hij in de tweede ronde tegen de 19-jarige Braziliaan Joe Fonseca. Het weer. Vanavond blijft het overwegend bewolkt en droog. Vannacht trekt de bewolking weg, koelt het af naar een graad of 13. Morgen veel zon, in het binnenland enkele stapelwolken en overwegend droog. Dan wordt het ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek

0: Door Almegens met het NOS-journaal. De dreiging van jihadistische aanslagen in Nederland blijft groot. Volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid zijn de laatste tijd meerdere aanslagen voorkomen, vooral van individuen of kleine groepjes. Steeds vaker zijn het minderjarigen die online radicaliseren door het gedachtegoed van IS. Dreigingsniveau blijft 4 op een schaal van 5. Het aantal meldingen van seksueel geweld is opnieuw toegenomen. Vorig jaar melden zich ruim 4500 slachtoffers bij het Centrum Seksueel Geweld. Dat is 20% meer dan het jaar ervoor. Volgens het centrum komt de stijging doordat slachtoffers steeds meer vertrouwen hebben in het centrum en zich durven te melden. Het aantal meldingen stijgt al jaren. Hoewel het juridisch niet mocht, stond het ministerie van Volksgezondheid er toe dat verpleeghuisbewoners tijdens de eerste coronagolf verplicht binnen moesten blijven. Dat meldt Nieuwsuur. Dat verplicht binnenblijven stond in een instructie van de branchevereniging. Juristen zijn kritisch over de medewerking van het ministerie van Volksgezondheid. Treinreizigers maken flink gebruik van het goedkope treinabonnement voor de zomer. Ze kunnen daarmee tijdelijk voor €49 per maand reizen in de daluren. In 2 weken tijd is het abonnement door 175.000 mensen gekocht. De site van de NS was de eerste dagen slecht bereikbaar door de grote belangstelling. Volgens NS hebben de mensen met het dalurenabonnement in deze 2 weken ook al ruim 9 miljoen kilometer gereisd. Het speciale zomertarief geldt nog tot september. Het weer vanavond blijft het overwegend bewolkt en droog. Vannacht trekt de bewolking weg, dan koelt het af naar een graad of 13. Morgen overdag veel zon, in het binnenland wel wat stapelwolken en overwegend droog. Dan wordt het morgen ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

is Gezellig Holland. Een programma met Nederlandstalige muziek, met ruimte voor het levenslied en de smartlap. Maar ook voor nostalgie op 78 toeren en een cabaretmoment. Daarnaast is er aandacht voor de minder bekende artiest en zetten we ook een artiest eens extra in het zonnetje. Samenstelling en presentatie, Adrie Spekler.

Danny Hayden met Liefdesverdriet, uitgebracht in 2009. Heel hartelijk welkom bij Gezellig Hollands hier op Eén Vallei. Een warm welkom voor alle luisteraars uit Ede, Renswoude, Renen, Scherpenzeel, Veenendaal en Woudenberg. En natuurlijk de rest van Nederland. Wilt u reageren of verzoekjes aanvragen? Dat kan via gezellighollands@eenvallei.nl. Uw verzoekjes en opmerkingen zijn van harte welkom. In de rubriek Draai een verzoekje van een radiocollega draaien we deze week een aanvraag van Marcel Moerman. Marcel doet techniek bij verschillende programma's zoals Appassionata en Jazz Spectrum. Daarnaast heeft hij ook het layout ontworpen en gebouwd van onze radiostudio's 1 en 2 die we sinds een paar maanden met veel plezier gebruiken. Marcel heeft gekozen voor het nummer Niemand kan blijven van Bente. Dit was een van de meest bijzondere momenten uit Beste Zangers 2025. Bente met haar indrukwekkende versie van Niemand kan blijven, oorspronkelijk van Typhoon, maar ook haar breekbare stem en gevoel krijgt het nummer een compleet nieuwe lading.

tijd is geleden. Dus ik vrees dat ik mijn hand ga overspelen. Vergeef me.

0: Ja, dat was Hugo Beijerman met Hey, hoe gaat het met jou? Een vrolijk en meezingbare Nederlandstalige single met een lekker Frans sfeertje. En het is uitgebracht in 2026. Het nummer is geschreven door hitmaker Henny Thijssen samen met componist Gerto Heupink.
1: Nederlands nostalgie op 78 toeren.
0: Ja, een echte gouden ouwe uit de jaren 50. Jo Leemans met De Drie Klokken uit 1959. Jo Leemans, ook wel bekend als de Vlaamse Doris D., was een van de grootste stemmen van de Nederlandstalige muziek in die tijd. Het nummer is een Nederlandse bewerking van het internationale lied Les Trois Clochers, een klassieker die wereldwijd in verschillende talen werd gezongen. Een leuk detail is dat jaren later André van Duin zijn eigen draai gaf aan deze melodie met de hit Bim Bam uit 1982. Een humoristische versie, bij velen nog altijd bekend in de oren. Luister mee naar deze prachtige klassieker. Hier is Jo Leemans met De Drie Klokken.
2: Mama.

0: Dat was Joe Valley samen met Freddie Beck en met Bianca. Een prachtige samenwerking tussen twee grote namen in de Nederlandse talige en Duitsstalige schlagermuziek. Freddie brak jarenlang internationaal door met de Duitse titel, terwijl Joe Valley in Vlaanderen uitgroeide tot een vaste waarde met zijn eigen repertoire. Samen zorgen ze hier voor een echte klassieker voor de liefhebber van het levenslied.
1: En deze week zetten we de volgende artiest eens extra in het zonnetje.
0: Ja, en deze week is dat Circus Custus. Circus Custus was een Nederlands muziekduo bestaande uit Jozef Custus en Herman Herbee. Het duo kwam uit Amsterdam en was actief van 1980 tot 1996. Ze maakten vooral Nederlandstalige popmuziek met een sterk verhalend karakter en soms een maatschappelijk tintje. Daarnaast stonden ze ook bekend om hun kinderliedjes. Ze vielen voor het eerst op in 1983 met het nummer Verliefd. Hun grootste succes volgde echter in 1987. Met Monica, een hit die de top 40 bereikte en nog altijd veel mensen raakt. Andere bekende nummers zijn onder andere Louise en Ik hou van alles. Hun liedjes gaan vaak over herkenbare thema's zoals relaties, jeugd, het dagelijks leven. En ook werkten ze samen met andere artiesten zoals Het Goede Doel en maakten ze muziek voor televisie. In 1992 werden ze bekroond met een Edison Award voor hun kinderrepertoire. Halverwege de jaren 90 kwam er een einde aan het duo en gingen beide mannen hun eigen weg. Maar hun muziek leeft nog altijd voort. Ik draai nu eerst Monica, hun grootste succes, en daarna volgt Verliefd uit 1983. Hier is Circus Custus.

0: Tijd voor het cabaretmoment.
1: En we gaan even iets anders doen. Een knipoog naar het levenslied. Dit is cabaretier Ryan Penday. Normaal kennen we hem van zijn stand-up comedy en theatershows. Maar hij laat ook zijn muzikale kant zien. In zijn voorstelling Vrijspraak kruipt hij in de huid van een typisch Nederlandstalige volkszanger. Compleet met over de top emoties en herkenbare clichés. En dat levert een heerlijke parodie op van het levenslied zoals we dat allemaal kennen. Dit is volkszanger Ronnie, klaar met jou van Ryan Penday.
2: Ik speel in de zomer op een camping. En ik ben vaker op een camping geweest, dat was het niet. Maar deze keer was het voor het eerst zonder Dara. En ik ben op die camping en het is gezellig. En na mij komt er een volkszanger. Volkszanger Ronnie. Ik weet niet of jullie Ronnie wel of niet kennen, maakt eigenlijk helemaal niet uit. Alle volkszangers zien er hetzelfde uit. Zelfs het veel te grote gasten met superveel zelfvertrouwen. En ik weet niet hoe ze aan dat zelfvertrouwen komen. Het is ook een beetje jaloezie hè, van mij. Als ik een buikje krijg, dan word ik onzeker. Moet ik naar de sportschool? Hij ziet er zo uit en denkt, oh, maakt niet uit, kapsalon. Hij zit lekker in zijn vel. En hij stond er ook met overtuiging. Oh, die tekst ook altijd. Ik ben zo klaar met jou. Ik ga wel naar die andere vrouw. Hoe komt hij aan twee vrouwen? Hoe? Ik heb één vrouw, die is klaar met mij. Hoe komt hij aan twee? Hij had ook zo'n heel groot overhemd had hij aan. Tijgerprint. Tijgerprint is zo uit de mode, dat zelfs tijgers moeten nu iets anders gaan dragen. En dat overhemd was echt super groot. Dat overhemd kan nooit komen van de H&M, dat kan niet. Of ja, dan is het van Hennis en Maurits en nog een paar gasten. Dat waren van... Maar hij was alsof we hem ook allemaal moesten kennen, zat hij daar. Ging gewoon vanuit. Iedereen kent Ronnie, zo zat hij daar.
3: Ja, dames en heren. Het is leuk om hier te zijn. Ik ga ervan uit dat de mensen van jullie mij wel zullen kennen. Ik heb een paar hits gehad. Mijn laatste hit heeft het goed gedaan, klaar met jou. Hebben jullie allemaal gedownload vanaf iTunes waarschijnlijk, want die heeft het echt goed gedaan. Klaar met jou, dank jullie wel. Die stond op nummer 2. Op nummer 1 stond Turkije. Nou, voor de mensen die hem kennen, zing wel lekker mee, als voor jullie hoor. Van Ronnie, voor jullie. Hoe vaak moet ik nog zeggen?

ik je niet vertrouw. Je hoeft me ook niet meer te bellen. Ik heb je niets meer te vertellen. Oh, ik ben zo klaar met jou. Er zitten leuke dames in het publiek natuurlijk, speciaal voor volkszanger Ronnie. De mooie mevrouw hier, hoe heet u mooie mevrouw? Ik bedoelde de mevrouw naast u. Maar dat geeft niet. Nalini, hoe heet je buurvrouw? Hoe heet je buurvrouw? Nog een keer. Carmen. Wat leuk dat je er bent. Erg gezellig, Carmen. Leuk dat je er bent. Speciaal voor Ronnie. En Carmen, waar woon je? Woon je in Rotterdam? Ja, ze woont hier in de buurt. Oh, het is wel handig. Het is handig hoor. En wat voor werk doe je, Carmen? Je werkt met babytjes. Dan mag je straks met die van ons gaan werken. Oh, want Ronnie die moet optreden. En Ronnie moet spelen even toe. Ja, dat is leuk hoor, Carmen. En Carmen, ben je vrijgezel? Ja? Leuk. En is dat, ben je met je... Zo. Daar had ik niet op gereken. Nu duurt het liedje ietsje korter. Ik heb je ook niets meer te zeggen. Je hoeft me niets meer aan te leggen.

0: Maar zo eindigde hij ook. Ronnie vond jullie geweldig. Jezus. Mensen die in de derde persoon over zichzelf praten. Daar heeft Ryan zo een hekel aan. Dit is verschrikkelijk.
1: Dit is Gezellig Holland.

0: Ja, dat was Corrie Konings met Er hangt iets in de lucht, Amore. Een heerlijke zomerse single uit 2026 waarin de romantiek en dat typische vlinders in je buikgevoel centraal staat. Met dit nummer laat Corrie opnieuw horen waarom zij al meer dan 50 jaar tot de top van de Nederlandse levenslied behoort.
1: Nu volgt het instrumentale intermezzo bij Gezellig Hollands.
0: En dit is er dan zo eentje, een nummer dat iedereen kent, van jong tot oud. We hebben het dan over de Vogeltjesdans van de Elektronica's. Een vrolijk instrumentaal nummer dat in 1980 werd uitgebracht door dit Brabantse accordeon trio uit Sint-Willesbrod. Wat veel mensen niet weten is dat de melodie eigenlijk al veel ouder is. Die werd namelijk in 1957 gecomponeerd door de Zwitserse accordeonist Werner Thomas onder de naam Der Ententanz. Pas jaren later werd het uitgewerkt tot de versie die wij nu kennen. En uiteindelijk scoorde de Elektronica's een zeer grote hit mee in Nederland met een plek in de top 10. Ja, en toen gebeurde er iets bijzonders. Dat simpele, vrolijke deuntje kreeg een bijpassend dansje met het bekende snapelgebaar, het flapperen met je armen en natuurlijk het meedijnen op de maat. En juist dat dansje zorgde ervoor dat het nummer wereldwijd een gigantisch succes werd. Van feesten en bruiloften tot carnaval en Oktoberfest. Overal waar gezelligheid is, hoorde je dit nummer nog steeds terug. Hier zijn de Elektronica's met de Vogeltjesdans.

0: Dat was Ellen Eefting met De Gitaarman, een Nederlandstalige popsingel uit 2026. Ellen Eefting is niet alleen zangeres, maar ook vocal coach en muziekdocent met jarenlange ervaring op het podium en achter de schermen, onder andere bij grote tv-producties en optredens. Met De Gitaarman brengt ze een eigentijdse track die perfect past binnen de nieuwe Nederlandstalige muziek van nu.
1: Ook onbekende artiesten krijgen de ruimte bij Gezellig Hollands.
0: Ja, en we blijven nog even in de sfeer van het Nederlandstalige levenslied. Dit zijn Patrick van Worp en Ruud Versteeg. Twee artiesten die hun krachten hebben gebundeld voor een mooi en gevoelig duet. Zonder jou.

Ja, en dat is er eentje hoor. De grote zomerhit van op dit moment. Rutger van Barneveld met Zwoele Zomernachten. En daarmee is een uurtje Gezellig Hollands alweer bijna voorbij. Opmerkingen en verzoekjes kunt u sturen via de mail. Het e-mailadres daarvoor is gezellighollands@1verlei.nl. En wilt u het programma nog een keer terugluisteren? Dat kan op donderdagmiddag om 5 uur of op zaterdagmiddag om 3 uur. En ook is de uitzending terug te horen via de website van Xon 1 Verlei. Ga daarvoor dan wel even naar Radio Gemist. Volgende week dinsdag om 6 uur in de avond is er weer een nieuwe Gezellig Hollands. Samenstelling en presentatie Adrie Speckley. En deze week sluiten we af met vandaag staan we stil bij een echte legende. André Hazes zal vandaag 30 juni 75 jaar zijn geworden. Misschien wel de grootste volkszanger die Nederland ooit heeft gekend. Met zijn rauwe stem, eerlijke teksten en nummers over liefde, verdriet en het leven zelf wist hij miljoenen mensen te raken. We luisteren naar een bijzonder moment uit zijn carrière. Een live opname vanuit het Concertgebouw in Amsterdam. Een indrukwekkend concert met daarin een prachtige medley waarin meerdere van zijn bekende nummers samenkomen. Een eerbetoon aan zijn enorme repertoire. Ter herinnering aan deze icoon van het levenslied André Hazes medley live vanuit het Concertgebouw.

0: met het nieuws van 7 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het kabinet lijkt een meerderheid te hebben gevonden voor het pakket met stikstofmaatregelen. Pro heeft laten weten de plannen te steunen, mits ze niet worden afgezwakt. Met de 20 zetels van Pro en de 66 van de minderheidscoalitie van D66, VVD en CDA komt het aantal voorstemmers op 86 van de 150. Pro zegt dat ze de plannen graag ambitieuzer hadden gezien, maar noemt het ook een stap in de goede richting. In de plannen staat onder meer dat rond 15 grote natuurgebieden stikstofarme zones van 1 kilometer moeten komen. Hoewel het juridisch niet mocht, stond het ministerie van Volksgezondheid het toe dat verpleeghuisbewoners tijdens de eerste coronagolf verplicht binnen moesten blijven. Dat meldt Nieuwsuur. Dat verplicht binnenblijven stond in een instructie van de branchevereniging. Deze portier had er ook mee te maken.
2: Er zat bij mij op de balie een knop. En dan kon ik de deur op automatisch zetten of niet automatisch. Niet automatisch was de deur dicht, klaar.
3: En als er bijvoorbeeld een leverancier binnenkwam?
2: Ja, dan moest de deur dus open. En dan moest ik dus verzorgen dat niet tegelijkertijd iemand naar buiten sneekte.
1: Juristen zijn kritisch over de medewerking van het ministerie van Volksgezondheid. Het herstel van het spoor bij Rotterdam duurt nog zeker tot en met zaterdag. De problemen ontstonden door brand gistermorgen in een kabelgoot. Daardoor rijden er geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van het land. ProRail ging er eerst nog vanuit dat de storing tot donderdagavond zou duren. Dat wordt dus zeker zaterdagmiddag. Transgenderzorg voor minderjarigen in Nederland is goed geregeld en kan gewoon op de huidige manier doorgaan. Dat concludeert de Gezondheidsraad.
4: Het is best een behoorlijk traject. Het zijn niet één of twee gesprekken, maar het zijn echt meerdere gesprekken. En in de gesprekken wordt niet alleen met jongeren, maar ook met ouders gekeken wat er aan de hand is. Is er inderdaad sprake van genderdysforie, ja of nee?
1: Kinderen kunnen hormoonbehandelingen krijgen om de puberteit te remmen of om daarna het geslacht te veranderen. Volgens de Gezondheidsraad blijkt hun algemene welzijn erop vooruit te gaan. Het weer vanavond overwegend bewolkt en droog. Vannacht koelt het af naar 13 graden. Morgen veel zon, in het binnenland wat stapelwolken. Overwegend droog, dan wordt het zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: u hoorde Air Jazz Quartet van het album Jazz Tribute to Deep Purple, het nummer Strange Kind of Woman, bijna onherkenbaar in deze versie. Welkom lieve luisteraars bij Jazz Spectrum. Technicus van dienst vanavond is Peter Hovenstad. En u hoort het al op de achtergrond, Peter is precies vandaag jarig, 57 geworden.
1: 57, ja hoor.
0: Ja, Peter, namens het hele team van Jazz Spectrum, maar ook die van Appassionata, van harte gefeliciteerd. En vaste luisteraars horen het, u heeft vanavond een gastpresentator. Mijn naam is Harry Hendriksen, eigenlijk presentator van het programma Appassionata op de woensdagavond. Maar vanavond uw gastheer bij Jazz Spectrum. En dat is weer omdat Frits Verhoef herstellende is van een standaard operatie. Beterschap en een voorspoedig herstel gewenst voor jou, Frits. En ook in de lappenmand ligt Bea Koopse. Zij is ook geopereerd en haar wensen we ook een heel voorspoedig herstel toe. De laatste keer, lieve luisteraars, voor mij bij Jazz Spectrum was met de New Orleans samenwerking met Bea Koopse. Een kleine herinnering daaraan. Van haar gloednieuwe album Brass is hier trompetiste Berea Skonberg met New Orleans Bump.

Jeff Goldblum and the Mildred Snitzer Orchestra and Cynthia Erivo, If I Only Had a Brain. Acteur Jeff Goldblum, bekend van klassiekers als The Fly, Jurassic Park en Wicked, is een echte jazzliefhebber. Op zijn onlangs verschenen album Night Blooms werkt hij samen met zangeres Cynthia Erivo, die de rol van de groene heks Elphaba speelde in de laatste Wicked films. En dat je dan uitkomt bij een nummer uit de klassieke Wizard of Oz film, If I Only Had a Brain, is dan meer dan logisch. We gaan naar de voormalig nachtburgemeester van Rotterdam, Jules Dilder. In 2018 nam hij samen met Boris van der Lek het album Jazz op. En daar stond dit prachtige nummer op. Hier is Gospel Chops.

Flea en Nick Cave, Wichita Lineman. Bassist Flea kennen we van de Red Hot Chili Peppers. Vorig jaar maakte hij een jazzalbum ter ere van zijn moeder, waarop deze cover van een Glen Campbell hit, Wichita Lineman. En samen met het onmiskenbare stemgeluid van Nick Cave wordt het een prachtversie. Lieve luisteraars, we gaan naar een paar klassiekers op jazzgebied. Althans, dat denk ik. Hier is Ray Charles met Georgia on My Mind.

En onvergetelijk was het zeker dit duet van Natalie Cole met haar destijds al overleden vader uit 1991, Unforgettable. Lieve luisteraars, we gaan weer terug naar jazz uit Nederland. Laura Fiji, die leerden we kennen als de sensuele zangeres van het damespoptrio Centerfold. Maar haar hart lag bij de jazz. Dus vanaf 1991 vaart ze haar eigen koers met hele mooie jazzalbums. Waaronder het uit 2016 afstammende Jazz Love. U hoort Laura Fiji met If I Ain't Got You.

Van het album Sophronia uit 2008 hoorde u Liam Biko met I Put a Spell on You. De Duitse jazzzangeres Liam Biko geeft haar draai aan deze classic, die het meeste bekendheid verwierf in de versie van blueszanger Screamin' Jay Hawkins. Maar ook als jazznummer blijft het absoluut overeind en klinkt het fantastisch. En, lieve luisteraars, het opent de weg naar het slotakkoord van vanavond, waarbij ik wat persoonlijke favorieten van mij aan bod wil laten komen. Om te beginnen is hier Sammy Davis Jr. met That Old Black Magic.

0: u hoorde Nina Simone met Mr. Bojangles. Nummer wat natuurlijk eigenlijk vooral bekend is in de versie van Sammy Davis Jr. die u daarvoor hoorde. Ja, en Nina Simone mogen we ook wel best wel een klein beetje van ons noemen, omdat ze ooit in Nijmegen gewoond heeft voor een tijdje. Zowel Sammy Davis Jr. als Nina Simone kenden allebei een roerig bestaan als artiest en als mens, waarbij racisme, verslavingen, faillissementen en kanker hun beider leven tekenden. Maar allebei lieten ze desondanks een onnavolgbaar gepassioneerd oeuvre na. Lieve luisteraars, de komende 2 maanden hoort u herhalingen van Jazz Spectrum. En op 1 september zal Frits, ongetwijfeld weer helemaal hersteld, het jazzbal op één vallei weer openen. En dan is hopelijk ook Bea Koops weer letterlijk en figuurlijk op de been. Ik dank de vaste presentatoren voor het vertrouwen om een keer de honneurs te mogen waarnemen. Peter, ik zeg bedankt voor de techniek vanavond.
1: Yes, ik ben blij dat op deze manier mijn 58ste levensjaar inga.
0: Ja.
1: Lekkere jazz. En ook wat aangrenzende jazz, maar er zat blues tussen.
0: Ja, nou precies. En kijk, dat was verdiend, want jij bent jarig. Dus yeah. Neem straks nog lekker in een drankje van ons en geniet nog even van je verjaardag.
1: Ga ik doen.
0: Lieve luisteraars, we gaan eruit met de dochter van Nina Simone. Lisa Simone. En ik realiseerde me toen ik dit nummer aansluitend op Nina Simone wilde draaien dat het misschien geen 100% jazz is, maar het is absoluut wel een kind van haar moeder met net zo'n fenomenale stem. En het nummer is een van mijn absolute lievelingsnummers. Het is Right Now. Het komt van het album In Need of Love uit 2019. En ja, ik denk dat is een mooie manier om de vakantie in te gaan luiden. Want Peter en ik gaan namelijk ook van onze vakantie genieten zometeen. Omdat we een tijdje lang geen radio hoeven te maken.
1: Oh, maar we hebben wel de extra long versions van de Appassionata de komende 5 weken.
0: Dat klopt. Dus we gaan ook op woensdag zeker nog gewoon luisteren naar de radio van 1 Vallei. Maar voor nu zeg ik Peter en ik.
1: Ik ga de bel laten luiden.
0: We gaan van onze vakantie genieten en dat doen we wel right now.

0: Nieuws van 8 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Het kabinet lijkt een meerderheid te hebben gevonden voor het pakket met stikstofmaatregelen. Pro heeft laten weten de plannen te steunen, mits ze niet worden afgezwakt. Laura Bromet van Pro vertelt waarom.
2: En kijk, het kabinet is afhankelijk voor zijn steun voor de plannen van Pro in de Tweede Kamer, maar zeker ook in de Eerste Kamer. Dus het is heel verstandig dat ze dan goed opletten wat wij belangrijk vinden en dat we ook in hun plannen verankeren.
1: Pro zegt dat ze de stikstofplannen graag ambitieuzer hadden gezien, maar noemt het ook een stap in de goede richting. Verschillende voetballers van het Nederlands elftal hebben na het missen van hun penalty racistische reacties gekregen. Het gaat om Kluivert, Timber en Somerville, die op hun Instagram-account hatelijk werden bejegend. Zo kregen ze onder berichten plaatjes van apen. De voetballers hebben de reactiemogelijkheid uit moeten schakelen. De KNVB zegt de discriminerende berichten vreselijk te vinden en aangifte te doen bij het racisme-meldpunt Meld Online Discriminatie. Bij overstromingen in West-Afrika zijn zeker 24 doden gevallen. Veruit de meeste doden vielen in de hoofdstad van Ghana, waar verschillende wegen en woonwijken onder water staan. In Accra konden zo'n 150 mensen worden gered, zegt de brandweer op de Ghanese televisie.
3: It's been a very busy day for firefighters everywhere. Beyond firefighting, our job transcends to rescue. I would say that the total number of people we've rescued today will be in excess of about 150 people.
1: Ook in Ivoorkust vielen slachtoffers. De verwachting is dat de regen deze week aanhoudt. Een zeldzame geboorte in Veldhoven, daar is een eeneiige vierling geboren. Het zijn vier jongens. Ze zijn vorige maand met ruim 29 weken geboren en maken het goed. Een eeneiige vierling komt naar schatting ongeveer 1 op de 11 miljoen zwangerschappen voor. Het weer vanavond overwegend bewolkt en droog. Vannacht trekt de bewolking weg en dan koelt het af naar zo'n 13 graden. Morgen veel zon, in het binnenland wat stapelwolken, wel overwegend droog. En dan wordt het morgen ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

kan toch geen toeval zijn? We hoorden Pjotr en Dwight Dissels met het lied Mijn Stem. Goedenavond en welkom bij weer een nieuwe uitzending van This is Living, een programma van Stilok op Omroep 1 Vallei. Mijn naam is Joran en we mogen vanavond weer naar een mooi aantal nieuwe eigentijdse christelijke nummers luisteren die afgelopen week zijn uitgekomen, waarvan je juist dus al de eerste gehoord hebt. Het volgende nummer waar we naar mogen gaan luisteren, ik vind het zelf al, voor mij is het een feestje en ik hoop voor u ook. Het is namelijk zo dat afgelopen vrijdag Switchfoot een heel nieuw album heeft uitgebracht. En ja, eigenlijk zou ik het liefst het hele album nu in één stuk laten horen. Maar dan houden we wel erg weinig variatie in de artiesten natuurlijk. Dus dat zal ik maar niet doen. Maar ik ben in ieder geval heel enthousiast over het album. Dus we gaan deze uitzending twee nummers luisteren van het album. En nu de eerste alvast. We gaan luisteren naar Switchfoot met het lied Beautiful Life van hun nieuwe album Forever Now.

De Afters met een nieuwe nummer, It's Gonna Get Better. Dan mogen we doorgaan met een nieuw nummer van Graham Jones samen met Sam Bowman. We gaan luisteren naar het lied No Not One.

Love and the Outcome met een nieuwe nummer, Come Thou Found. Dan mogen we nu gaan luisteren naar een nieuw nummer van John van Duysen samen met Citizens. We gaan luisteren naar het lied Joyful Noise.

0: you want to mix it right now?
1: Yeah.
2: Right.
0: Let's do it.
2: Wow. This is crazy.
0: Let's drop it next Friday.
3: Let's drop it this Friday.
4: Forrest Frank met zijn nieuwe nummer The Truth Will Set You Free. We gaan nu luisteren naar een nieuw nummer van Heart and Strings. We gaan luisteren naar een nieuw nummer dat ze hebben uitgebracht, genaamd Peach Sand.

Parish Cherries samen met Aaron Cole met het nieuwe nummer God Did. Dan gaan we nu door met het tweede nummer wat we zouden gaan luisteren van het nieuwe album van Switchfoot. We gaan luisteren naar YFWYA, dat staat voor You Forgot Who You Are.

David Leonard met zijn nieuwe nummer The Day Is Coming. Het volgende lied waar we mogen gaan luisteren is van een lied van Riley Clemens. En we gaan luisteren naar haar nieuwe lied Spiritually Stronger.

0: Scared.
1: George Wilson met zijn nieuwe nummer Do It Scared. Dan gaan we nu luisteren naar een nummer van een artiest die ik pas vandaag heb gevonden. Maar hij heeft pas twee nummers uitgebracht, allebei binnen de afgelopen maand. Dus ja, ik dacht dan kunnen ze ook gewoon bij de nieuwe nummers. Dus daar gaan we nu naar luisteren. We gaan luisteren naar de artiest Waymaker met zijn nummer Holy Forever.

nog een nieuwe artiest die ik niet kende, namelijk Lion Saddle samen met Rave Jesus met het nieuwe nummer Ravens and Doves. Dan mogen we nu gaan luisteren naar een nieuw nummer van de Zweedse band Lindy. We gaan luisteren naar een nieuwe nummer, Messed Up Messenger.

0: met het nieuws van 9 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. De politie heeft onlangs een minderjarige aangehouden voor het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. Volgens Nieuwsuur werd de jongen geïnspireerd door nihilistisch extremisme. Dat betekent dat er geen duidelijke ideologie achter zit. De NCTV maakt zich zorgen over de toenemende geweldsdreiging uit dit soort groepen. De KNVB gaat een melding doen bij het racisme-meldpunt nadat meerdere Oranje Internationals hatelijk en racistisch werden bejegend na hun gemiste penalty. Volgens de KNVB waren sommige reacties strafbaar. Oud-profvoetballer Yevgeny Levchenko is voorzitter van de Spelersvakbond en hij pleit voor een brede aanpak.
2: Gelukkig praten wij ook met OM en met politie. Alleen ik vind dat wel nog steeds te weinig, omdat eigenlijk werken wij van incident tot incident. En ik vind dat wel op grotere schaal moet veel, veel zwaarder opgetreden worden.
1: Verschillende spelers kregen na de wedstrijd plaatjes van apen op hun Instagram-account. Belangenverenigingen van huisartsen stappen opnieuw naar de rechter. Ze zijn het niet eens met de nieuwe huisartstarieven, zoals die door de Nederlandse Zorgautoriteit zijn vastgesteld. De vergoeding voor huisvesting gaat omhoog, maar het werk als huisarts blijft financieel ondergewaardeerd, vinden de belangenverenigingen. Huisartsen zeggen dat ze steeds meer taken krijgen die niet op waarde worden geschat en veel meer uren werken dan 36 per week. Het gaat langer duren voordat er weer treinen rijden ten zuiden van Rotterdam. Eerst dacht ProRail dat het zeker tot en met donderdag zou duren. Dat wordt sowieso zaterdagmiddag. Reizigers op Rotterdam Centraal hebben last van de hinder.
3: Ik kan naar Roosendaal toe, maar alles staat lek en ik kan niet eens via Breda, want dat is ook al helemaal uit.
4: Ja, ze weten eigenlijk niet hoe lang het duurt, dus we horen het vanzelf.
5: Nu moeten we van hier naar Dordrecht, van Dordrecht naar Breda, van Breda naar Antwerpen en van Antwerpen naar Brugge.
6: Wordt een lange reis?
5: Ja, een paar uurtjes erbij.
1: De problemen begonnen gisterochtend na brand in een kabelgoot. Het weer vanavond bewolkt, morgen veel zon en meestal droog. En dan wordt het zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je

De zusjes van René met het lied Paint the Skies. Het volgende nummer waar we naar gaan luisteren is een nieuw nummer van Bodhi. En we gaan luisteren naar zijn nieuw lied Go for Broke.

Waymaker met het lied More Than Able. Dat was het laatste nieuwe nummer waar we naar gaan luisteren deze week. We hadden deze week 21 nieuwe nummers. Dat is toch een stuk meer dan vorige week. Toen hadden we er maar 4. Nu is het toch ruim de helft van het programma. Maar nu gaan we in ieder geval door met de rest van het programma. Te beginnen met A Gripper's Revolution met hun lied Senses.

Mercy Me met een nummer You Found Me. Dan gaan we door met het volgende nummer en dat is een nummer van One Common. We gaan luisteren naar een lied Wanna Be Like You.

Ben Wilson met het lied Strong. Het volgende lied waar we naar gaan luisteren is van Sarah Reeves. En we gaan luisteren naar het lied Details uit The Ivory Sessions.

Fucking Country met een lied Fine Fine Life. We zijn alweer aangekomen bij de laatste drie nummers van deze uitzending. En we gaan nu luisteren naar For All Seasons met de nummer Higher.

Damascus en Rokus Maasland met het lied Lichtdragers. Je hoort het al aan de muziek. We zijn aan het eind gekomen van de uitzending voor deze week. Ik wil u weer van harte bedanken voor het luisteren naar deze uitzending. Ik hoop dat u ervan heeft kunnen genieten. Net als altijd zal ik weer de afspeellijst bijwerken met de nummers die gedraaid zijn in deze uitzending. Die kunt u vinden op de Instagram pagina.

thisisliving.stilok. Daar in de bio staat een linkje dus naar een afspeellijst waar alle nummers in staan die gedraaid zijn in deze uitzending, mocht er nog een terug willen luisteren. Het zou kunnen dat ik dat vergeet of dat het iets later gebeurt, gezien deze uitzending één dag eerder opneem. En dus morgen rond 10 uur 's avonds misschien een beetje afgeleid ben met waar ik daarmee bezig ben. Maar ik zal mijn best doen om eraan te denken. Dus, ja, dat. Mocht u nog feedback hebben over het programma of verzoeknummers die u zou willen horen, dan mag u die ook via diezelfde pagina indienen. En ja, dan komen ze waarschijnlijk in een toekomstige uitzending terecht. En wat wil ik verder nog zeggen? Ik had volgens mij nog iets. Ik weet het niet meer. Nou ja, in ieder geval nogmaals heel erg bedankt voor het luisteren. Ik wil u nog een hele gezegende week toewensen. En als laatste nummer om het programma af te sluiten gaan we luisteren naar Selah met hun lied God is overal. Tot volgende week.

0: van 10 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Met de steun van Pro tekent zich in de Tweede Kamer een meerderheid af voor de stikstofplannen van het kabinet. De plannen mogen dan niet afgezwakt worden, waarschuwt Laura Bromet van Pro.
2: Wij hebben wel gezegd als Pro, dit pakket wat er nu ligt van het kabinet is het absolute minimum. En als daar aan geknabbeld gaat worden door rechts, als daar afzwakkingen komen, dan zijn ze ons kwijt.
1: In de plannen staat onder meer dat rond 15 grote natuurgebieden stikstofarme zones van 1 kilometer moeten komen. Het goedkope treinabonnement voor deze zomer is in trek. In 2 weken tijd is het abonnement door 175.000 mensen gekocht. Met het abonnement kunnen reizigers tijdelijk voor €49 per maand onbeperkt reizen in de daluren. Belangenverenigingen van huisartsen zijn het niet eens met de nieuwe huisartstarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit. De vergoeding voor huisvesting gaat omhoog, maar het werk als huisarts blijft ondergewaardeerd, vinden ze. Zo werken ze vaak onbetaald over, zegt de Landelijke Huisartsvereniging.
3: We weten ook dat de huisartsen zeker 10 uur per week onbetaald werk doen die niet mee worden genomen in de basistarieven. En dat kan niet. Dat moet gewoon echt in die basistarieven terechtkomen. Dus dat vinden wij heel belangrijk.
1: De organisaties stappen naar de rechter voor betere tarieven. Noorwegen heeft zich geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. De Nooren wonnen met 2-1 van Ivoorkust. Een laat doelpunt van Erling Haaland zorgde voor de beslissing. Voor Noorwegen wacht in de 8e finales een ontmoeting met Brazilië, dat maandagavond met dezelfde cijfers Japan versloeg. Het weer, vanavond overwegend bewolkt en droog. Vannacht trekt de bewolking weg, koelt het af naar een graad of 13... Morgen overdag opnieuw zonnig en droog, graad op 25. Donderdag is er weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

Ik zeg hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van het programma Abelian Music van deze dinsdag 30 juni vandaag. Aflevering 110 en je hoorde muziek van de Amerikaanse band Haim. H-A-I-M, zo schrijf je het. Forever hoorde je uit 2013. En we hebben natuurlijk weer wat nieuwe muziek voor je klaarstaan in het indiepop genre. En jouw uurtje indiepop, zoals je gewend bent, iedere dinsdagavond tussen 10 en 11 uur. We gaan nu naar de Amerikaanse indieband Rainbow Kitten Surprise. Ontstond in 2013 in Boone, North Carolina. De muziek van de vierkoppige band kent invloeden van artiesten als Modest Mouse, Kings of Leon en Frank Ocean. Debuutalbum 7 plus Mary verscheen in 2013. Het vijfde en meest recente album van de band die kwam uit op 26 september vorig jaar. Eerder dit jaar kwam de single 16 uit en als onlangs verkwam opvolger Never Have I Ever ten tonele. En die hoor je nu, Rainbow Kitten Surprise.

Voor de Britse band Wet Leg met Daisy uit 2022. En daarvoor dus een nieuwe single van de Amerikaanse indie band Rainbow Kitten Surprise. En die heet Never Have I Ever. De Engelse band Mystery Jets heeft het verleden al vaker onder aandacht gestaan bij Abelian Music. Nu de nieuwe vierkoppige band uit Londen deed dat toen met nummers als Bubblegum in 2016 en Screwdriver in 2019. Het meest recente album van de band dateert alweer van 2020 en dus werd het wellicht ook wel tijd voor een nieuwe. En dat gaat gelukkig niet heel lang meer duren. Naar verwachting komt de band op 21 augustus aanstaande met het nieuwe album genaamd A Hole to See the Sky Through. En van het album komt ook alvast de gelijknamige single, The Mystery Jets.

door de Britse Jake Buck met zijn single Bitter Salt uit 2016. Daarvoor dus de nieuwe single van de Engelse band The Mystery Jets. En die heet A Hole to See the Sky Through. En zo gaat ook het nieuwe album dus heten dat op 21 augustus aanstaande moet gaan verschijnen. Zometeen gaan we naar de huidige single van Temples. Maar allereerst deze Amerikaanse folk- en country-artiest S.G. Goodman.

Muziek dus van S.G. Goodman, je hoorde All Time Feeling uit 2020. De vierkoppige Engelse band Temples komt uit Kettering en ontstond in 2012. Hun muziek wordt over het algemeen beschreven als psychedelische pop. De debuutalbum Sun Structures kwam uit in 2014. Inmiddels is de band toe aan album nummer 5. Die komt naar verwachting op 26 juni aanstaande uit. Het nieuwe album gaat Bliss heten. 26 juni is trouwens net al geweest, dus hij is al uit. Mooi meegenomen. Maar goed, die heet in ieder geval Bliss, het nieuwe album. En als we opwarmen kunnen we alvast genieten van het nummer Vendetta. Maar die kun je dus ook op het album luisteren inmiddels. Temples.

Muziek uit 2024 van een band uit Israël, Tel Aviv, om precies te zijn. Je hoorde Mamzer, de band Mamzer, en je hoorde het nummer Anymore, dus uit 2024. Daarvoor hoorde je dus de muziek van de Engelse band Temples en die nieuwe single die heet Vendetta. Afkomstig dus van een nieuw album genaamd Bliss, die inmiddels in de winkel ligt, of waar je dan ook wil kopen. Online winkel, heb je ook tegenwoordig natuurlijk. Hè? Het nummer Vendetta hoorde je, die staat dus ook op dat album, inmiddels het album nummer 5 van de band. Over nieuwe muziek gesproken. De Amerikaanse band Young the Giant werd opgericht in 2004 en bestaat momenteel uit 5 leden. De band uit Irvine, Californië, werd bekend van nummers als My Body, Cough Syrup en America. Inmiddels is het 6e studioalbum van de band verschenen. Op 1 mei jongsleden was dat. Hij heet Victory Garden en van het album komt ook de single Evergreen en die hoor je nu.

Kevin Olken Hentorn, hoorde je het, zo heet hij het echt. Hij werkt vanuit New York aan zijn muziek. Dat doet onder zijn muziekproject Cape Francis. Je hoorde hem met Olly en dat komt uit 2018. Zometeen de nieuwe muziek van The Hunted Youth uit België. Maar allereerst deze van Black Honey, Back of the Bar.

Uit Brighton, Engeland dus. Black Honey met Back of the Bar. De Belgische band The Haunted Youth zal inmiddels wel bekend zijn. Opgericht door Joachim Liebens, die ook wel drijvende kracht achter het project is. Hij brak door in 2021 in thuisland België met het nummer Teen Rebel. In 2022 verscheen debuutalbum Dawn of the Freak, waar onder andere ook een successingle Broken and Gone vanaf kwamen. Het tweede en huidige studioalbum van The Haunted Youth die verscheen op 8 mei jongstleden met als titel Boys Cry 2. Op het album ook het nummer Wake Up. En die hoor je nu, The Haunted Youth.

Het Belgische The Haunted Youth, je hoorde Wake Up en we blijven in België. En dat doen we met Patches. Het muzikale project van Lotte Lauwers begon met het uitbrengen van haar muziek in 2020. Heeft inmiddels 2 EP's en de nodige singles op haar naam staan. De muziek van Patches klinkt tijdloos en ligt lekker in het gehoor. En dat hoor je ook zeker terug op de single Get Back.

Muziek uit New York van de Amerikaanse band Kill. Dat schrijf je als K-A-L-E. Hoorde Everybody's Falling uit 2023. Daarvoor dus het Belgische Patches met Get Back, de nieuwe single. En daarmee zijn we bijna aan het einde van Abeli Music voor deze week. Dus dank ik je alvast voor het luisteren. Wil je alles nog rustig op je gemakje nalezen? Kan je doen via de website abelion.nl. Dus abelion.nl. Daar vind je alle nieuwe nummers die elke week op de lijst worden gezet. Met een korte beschrijving. En ook met een beetje geluk nog een videoclip op YouTube. En als er niks op YouTube beschikbaar is, dan plaats ik wel een link naar Spotify. Dus kijk zeker even op abelion.nl. Daar vind je trouwens ook contactmogelijkheden mocht je willen reageren op dit radioprogramma. Rest mij nog deze platen draaien voor je van de Engelse band Alberta Cross. Dit is Let It Slide.

0: met het nieuws van 11 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. De man die wordt verdacht van het doodschieten van 6 mensen gisteren in Duitsland heeft eerder zijn baby flink door elkaar geschud. Volgens Duitse media heeft hij ook artsen bedreigd die zijn kind behandelden voor dat letsel. Er werd een onderzoek ingesteld, maar het kwam niet tot een veroordeling. Volgens Der Spiegel was de moeder van het kind bij hem weg en probeerde ze via de rechter voogdij over het kind te krijgen. De man opende gisteren het vuur op medewerkers van een jeugdinstelling waar hij een gesprek had over die voogdij. Op de A50 tussen Os en Ravenstein heeft de politie auto een voetganger aangereden. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie. Het ongeval gebeurde even voor 6:30 op de vluchtstrook ter hoogte van Schaik. Op dat moment stond er een file op de A50. De politieauto vervoerde een verdachte en reed over de vluchtstrook waar de voetganger werd geraakt. Volgens de politie is onduidelijk wat hij daar deed. Belangenverenigingen van huisartsen stappen opnieuw naar de rechter. Ze zijn het niet eens met de nieuwe huisartstarieven, zoals die door de Nederlandse Zorgautoriteit zijn vastgesteld. De vergoeding voor huisvesting gaat omhoog, maar het werk als huisarts blijft financieel ondergewaardeerd, vinden de belangenverenigingen. De afgelopen jaren is de Zorgautoriteit al 2 keer door de hoogste bestuursrechter hiervoor op de vingers getikt. Noorwegen heeft zich geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. De Noren wonnen vanavond met 2-1 van Ivoorkust. Een laat doelpunt van Erling Haaland zorgde voor de beslissing. Voor Noorwegen wacht in de 8e finales een ontmoeting met Brazilië. Op dit moment begint ook een ander duel in de 16e finale. Frankrijk-Zweden trapt af. Het weer. Vannacht trekt de bewolking weg en koelt het af naar een graad of 13. Morgen opnieuw zonnig en droog bij een graad of 25. Donderdag is er weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

Down Under. De band heet Desert Fire. Ze hebben het over dit mooie medium, radio, maar dan wel afgekort, allemaal puntjes ertussen. R-A-D-I-O. Maar ik zeg gewoon radio, want open en van schakel bij nacht. Een uurtje rock'n'roll muziek zoals je dat inmiddels gewend bent, met daarin natuurlijk de vaste onderdelen zoals we daar hebben, de Killer Classic. Gaan we 35 jaar terug in de tijd naar het album van Ozzy Osbourne, dat heet No More Tears. Je hoort zo meteen het titelnummer. In de oerknal gaan we even kijken naar het debuutalbum van de Zwitserse band Gotthard. Het heet uiteraard ook Gotthard, komt uit het jaar 1992. Je hoort zomaar in Fire Dance. In de showcase zijn we af en toe in de derde week van het album van 12 Stones. Het debuutalbum van 12 Stones ook. Het heet uiteraard ook 12 Stones, komt uit het jaar 2002. In de derde week hoor je zo meteen Open Your Eyes. De Rock 13, Eva Under Fire voor de tweede week op de nummer 1 positie met Villainous. En de nieuwe van Five Finger Death Punch, Eye of the Storm, komt nieuw binnen. En dit is een band uit Puerto Rico. Het is Matador. Living.

Patrick van Kjeld. En Kjeld stuurde een mail naar eddy@schelpenbijnacht.net. Die zei, je moet iets van Violent Vera draaien. Ik had er nog nooit van gehoord, maar Kjeld, dankjewel, want het is ontzettend lekkere muziek. Burning with the Bible hoorde je. En daarvoor uit Puerto Rico, Matador en Levitate. Gaan wij voor de eerste keer terug in de tijd. Dat doen we eigenlijk altijd met de Killer Classic. En we gaan nog heel ver terug in de tijd. Naar een man die vorig jaar overleed. We gaan terug naar het jaar 1991. Killer, killer, killer, classic. De man die vorig jaar overleed op 22 juli het jaar 2025 op 76-jarige leeftijd is natuurlijk Ozzy Osbourne. Aan deze plaat heb ik altijd bijzondere herinneringen. Want deze gaat terug naar het begin van Schouten bij Nacht. En dat is al bijna 25 of 30 jaar geleden ook, dus wat dat betreft. Het is de zogenaamde thuisrijplaat. Als wij klaar waren met onze nachtuitzending toen de tijd, dan zetten we 's ochtends om 6 uur op de D7 op voor de collega. Dat vond hij nooit leuk, maar wij wel. Uit het jaar 1991, Ozzy Osbourne van het album.

Ach,

komen uit Finland. De naamgever van deze band, Joel Hokka, die ken je natuurlijk van de Rasmus. Tegenwoordig heeft hij zijn eigen band, genoemd naar zijn achternaam, Hokka. Via Miseria hoorde je. En daarvoor gingen we terug in de tijd, 35 jaar terug in de tijd, naar Ozzy Osbourne. Je hoorde No More Tears. Gaan we even kijken naar de Rock 13. Je weet wel, de eigen hitlijst van Schouten bij Nacht. Een nieuw binnenkomer, iets leuk, iets van Five Finger Death Punch. Het was een tijdje stil, maar ze hebben nieuw werk uit. Je hoort zometeen The Eye of the Storm. En deze band komt uit Detroit, Michigan. Staat voor de tweede week op de Rock 13 nummer 1.

0: Finger Death Punch. Februari 27 staan ze in Amsterdam op 7 februari en op 8 februari in de Fox in België. Die gaan Eye of the Storm, komt nieuw binnen in de Rock 13. Daarvoor de nummer 1, Eva Under Fire en Villainous. We gaan weer terug in de tijd. We gaan terug naar het jaar 1992.
1: Soms wil je weten hoe het begon met een band. Hoe klonken ze in het verleden toen ze nog niet bekend waren? Toen ze nog optraden voor twee mannen in een paardenkop. En nog zelf liepen te slepen met een apparatuur. Dit is de schouten bij nacht.
0: 1992 was het jaar dat het debuutalbum uitkwam van de Zwitserse band Gotthard. Ze komen uit Lugano, dat is in Zwitserland. Hun debuutalbum heet uiteraard ook Gotthard. Laatst stonden ze met een ander album in de showcase, maar dat is alweer een paar weken geleden. We gaan nu even tijd besteden aan het debuutalbum van de band. Het komt in het jaar 1992 van dat album deze, Firedance.

klein momentje van rust hier in Schouten bij nacht. Normaal gesproken maar 3 Days Grace, best wel stevig aan de muziek. Maar deze is lekker rustig. I don't wanna go home tonight. Nou, ik wel hoor. En daarvoor gingen we terug in de tijd naar het jaar 1992. Het debuutalbum van de band Gotthard. Dat heet ook Gotthard en je hoorde Fire Dance. Schouten bij nacht, een uurtje gewoon lekkere stevige muziek. Vooral nieuwe muziek. Dit is de laatste van de band Nuclear Messiah. Black Flame, zo heet het laatste album. Daarop deze Death or Glory.

0: zijn met z'n drieën. Maakt best wel een bak herrie met z'n drieën.
1: Ze komen uit Indianapolis, Indiana. De band heet Sequoia. Some things never change. Dat gebeurt wel eens inderdaad. Dat idee kan je wel eens hebben dat het eigenlijk nooit verandert. Misschien is dat ook wel zo. Ik ben veel te optimistisch daarvoor. En daarvoor Nuclear Messiah en Death or Glory. Gaan wij voor de laatste keer terug in de tijd hier in Schouten bijna voor deze uitzending. We gaan naar de showcase in het jaar 2002.
2: Dames en heren, jongens en meisjes, dit is de Schouten bij Nacht Showcase.
1: We blijven even in Amerika, maar gaan wel naar Louisiana voor de band 12 Stones. We zijn toen in de derde week van het album 12 Stones uit het jaar 2002 in de Showcase. In de derde week, lekker stevig. Open je ogen, kijk om je heen, daar gaat het om. Dit is Open Your Eyes.

muziek, Gus G, gaat al een tijdje mee. En ook de zangeres die heeft uitgenodigd, Doro, die gaat ook al een tijdje mee. Samen hebben ze Nothing Can Break Me van het laatste album van Gus. En daarvoor gingen we terug in de tijd naar het jaar 2002. Dat deden we met 12 Stones, alweer in de derde week van de showcase. Van het album 12 Stones hoorde je Open Your Eyes. Dat brengt ons alweer bij het einde van dit programma. Een uurtje is eigenlijk veel te kort, maar ook wel heel erg lekker. Lekkere stevige muziek en vooral nieuwe muziek. Daar staat Schouten bij nacht voor. We gaan eruit met Outshine. Die leuke band uit Finland die heel veel naar His Infernal Majesty, oftewel naar hem, heeft geluisterd. You are not alone. Dat klopt, want volgende week zijn we er gewoon weer. En ik hoop dat je dan ook weer luistert. Tot dan.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 12 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ronald Koeman stapt op als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat heeft hij in goed overleg met de KNVB besloten. Nederland werd afgelopen nacht uitgeschakeld op het WK door Marokko na strafschoppen. Op Instagram schrijft Koeman dat niemand daar teleurgesteller over is dan hij en dat hij die verantwoordelijkheid als bondscoach draagt. Koeman was in 2 periodes bondscoach van Oranje en kwam in totaal tot 64 interlands. In de Pakistanse stad Lahore zijn zeker 14 kinderen omgekomen toen het gebouw waar ze les kregen instortte. 8 andere kinderen raakten gewond. De slachtoffers zijn tussen de 5 en 16 jaar oud. Een 30-jarige juf kon onder het puin vandaan gehaald worden. In het gebouw kregen kinderen bijles. Volgens getuigen was het een vervallen gebouw waar illegaal een tweede verdieping op was gebouwd, waardoor dat dak instortte. Er zijn 2 personen opgepakt, onder wie de eigenaar van het schooltje. De politie onderzoekt of de bouwregels zijn overtreden bij de bouw. Op de A50 tussen Os en Ravenstein heeft een politieauto een voetganger aangereden. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie. Het ongeval gebeurde even voor 6:30. Op dat moment stond er file op de A50. De politieauto vervoerde een verdachte en reed over de vluchtstrook waar de voetganger werd geraakt. Volgens de politie is onduidelijk wat hij daar deed. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe het ongeval kon gebeuren. Belangenverenigingen van huisartsen zijn het niet eens met de nieuwe huisartstarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit. De vergoeding voor huisvesting gaat omhoog, maar het werk als huisarts blijft ondergewaardeerd, vinden ze. De afgelopen jaren waren er al vaker rechtszaken hierover en nu stappen ze dus opnieuw naar de rechter. Het weer. Een paar buien trekken naar het noordoosten weg en het klaart overal op. Vannacht koelt het af tot een graad of 13. Morgen zonnig en droog bij een graad of 25. Donderdag is er weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek

0: met het nieuws van 1 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De man die wordt verdacht van het doodschieten van 6 mensen gisteren in Duitsland heeft eerder zijn baby flink door elkaar geschud. Volgens Duitse media heeft hij ook artsen bedreigd die zijn kind behandelden voor dat letsel. Er werd een onderzoek ingesteld, maar het kwam niet tot de veroordeling. Volgens Der Spiegel was de moeder van het kind bij hem weg en probeerde ze via de rechter voogdij over het kind te krijgen. De man opende gisteren het vuur op medewerkers van een jeugdinstelling waar hij een gesprek had over de voogdij. In België is maandag een 12-jarige jongen urenlang achtergelaten in een schoolbusje. Hij was op weg naar school in slaap gevallen en van zijn stoel gegleden. Daardoor was hij over het hoofd gezien bij het uitstappen. Pas uren later belde de school dat hij nooit was aangekomen en werd hij gevonden in de afgesloten bus. Het busje was van hetzelfde vervoerbedrijf dat vorige maand betrokken was bij een dodelijk ongeluk bij een spoorwegovergang. Kort daarna waren er ook al 2 andere incidenten bij die vervoerder. De school en het busbedrijf onderzoeken waar het is misgegaan. Ronald Koeman stopt als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat heeft hij afgelopen nacht besloten. Oranje werd uitgeschakeld op het WK door Marokko. Koeman zegt dat niemand daar teleurgestelder over is dan hij. Koeman beleefde als bondscoach 64 interlands. Serena Williams is na haar eerste partij op Wimbledon al uitgeschakeld. De 44-jarige tennister was al enkele jaren gestopt, maar maakte onlangs haar rentree op het hoogste niveau. In Londen won ze 1 set van haar 20-jarige tegenstander Maya Joint uit Australië. Serena Williams wordt gezien als een van de beste tennissers aller tijden. Ze won 23 keer een Grand Slam. Samen met haar zus Venus speelt ze nog wel het dubbeltoernooi op Wimbledon. Het weer, het klaart overal op. Vannacht koelt het af tot een graad of 13. Morgen is het zonnig en droog. Het wordt 21 tot 25 graden. Donderdag is er weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en